Ik heb herinneringen die soms gar niks hebben. Een warmes bed, een tasse thee. Die niet draußen, die niet drinnen zijn. Ik zal de Frühling wiedersehen.